0: Het gooi ik in die vijf, gewoon bij het neemt weer door.
1: Vis voor, zeg maar.
2: Control and engine 6, we're en route to company 7 for a quick detail. Italian 1, 10 advice.
3: Engine 6, 10-4.